Muhammadur Rasulullah. Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. Allah Allah kaisa pyara naam hai,